Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje. We kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten hem haast

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Krista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 relschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over.
1: En tot zover het nieuws.
3: Blijf als je komt op.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 railschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over.
1: En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Park is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van CDA om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oeverterreinen en lesruimtes van Defensie beschikbaar. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden

0: Welkom bij ons programma De Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan. Ja. Jij doet de presentatie.
0: En jij doet de techniek.
1: Zo is het, zo en, zijn de taken verdeeld.
0: Ja, en wat gaan we dan doen? Nou, het eerste half uurtje wat country muziek, hè?
1: Ja, met, precies.
0: Dan gaan we het over de artiesten vertellen en jij gaat de muziek draaien.
1: Ja, dat ga ik doen.
0: Dan gaan we naar de verzoekjes.
1: Ja, we hebben er een heleboel.
0: Ja, dus er gaan er een aantal naar het tweede uurtje toe, hè? Naar het nieuws van 9 uur.
1: Ja, dat zullen een stuk of 3 zijn, denk ik. Ja.
0: Nou, het tweede uurtje dus de restant van de verzoekjes. We hebben wat cabaret. En dan verder een lijst door Nederlands product. En dan als laatste half uurtje.
1: Ja, het is vanavond.
0: Ja, en dat is vandaag Berndien Stenberg.
1: Onze stadgenoot.
0: Ja, ja, dus daar ga ik wat over vertellen. Ja. En zij gaat wat fluiten.
1: En ze is laatst in de studio geweest zelfs.
0: Ja, ja, ja, ja, leuk,
1: interview
0: hè?
1: Met Fred, ja. Ja,
0: met Fred Music Mix, hè? Op dinsdag.
1: Ja, misschien
0: op
1: dinsdag. Ja,
0: ja, leuk.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat was het een beetje.
1: Dat was het een beetje.
0: Ja.
1: Dus gaan we beginnen met... Ja, mijn muis doet het wel. Komt u hoor, we gaan beginnen met...
0: En we beginnen met Jimmy Ray Dean. Die is geboren in Alton in de staat Texas op 10 augustus 1928. Hij was countryzanger, acteur en ondernemer. Hij was de fabrikant van het worstenmerk Jimmy Dean en de woordvoerder van de tv-commercials. Hij leerde op 10-jarige leeftijd piano spelen, schreef zijn interesse in de muziek toe aan de Seth Baptist Church en Jimmy die stopte met de middelbare school en werd een professionele entertainer, nadat hij eind jaren 40 bij de luchtmacht van de Verenigde Staten had gediend, waar hij lid was van de band Tennessee Haymakers. Jimmy Dean die was 22 jaar en begon net in de showbusiness toen hij in 1950 trouwde met zijn eerste vrouw, Mary Sue. Dean werd vooral bekend door Big Bad John uit 1961 en deze gaat over een heroïsche mijnwerker opgenomen in Nashville en bereikte de eerste plaats in de Billboard poplijsten. We gaan luisteren naar Jimmy Dean met The Cajun Queen.
2: She kind of breezed into town from New Orleans and said, boys, I'm Big John's Cajun Queen. Now, I didn't come here to argue or waste anybody's time. I just come to get my man from your dirty old mind. 'Cause he moves me. Now, where you give up for old Queenie's gonna start. 'Cause I got a powerful love in my heart. So just show me the hole way down in the ground and tell the whole wide world Big John's been found and he's living. So down in the mine without a sign of a light, old Queenie went looking for John that night. She found him there at the bottom of the pit and placed a red-hot kiss on his cold blue lips. He started breathing. She waited a minute and then she kissed him again, and old John got the power of 100 men. Up he come a clawing and a digging like a mole and said, come on, Queenie, we're gonna leave this hole. They started walking. Now a roar from the crowd greeted this fine pair as they both walked out in that cool night air. And up for silence went Big John's hand, and the Queen said, I told you I'd get my man, 'cause he moves me. You can find him today, they're down in New Orleans, Big Bad John and his Cajun Queen. They're a little bit wrinkled from the strain of time, but their love's just as strong as that night in the mine. 110 grandchildren. Now the moral of this story has a real clear omen. Don't you ever underestimate the power of a woman.
0: Cor Parsons, die is al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw actief in de muziek. Hij organiseert veel country evenementen en haalde onder meer Johnny Cash, Emmylou Harris, Bill Monroe en Jerry Lee Lewis naar Europa. Liefhebbers kennen Corson als gastheer bij Back to the Country. Maar zijn muzikantenbloed kruipt waar het niet gaan kan, daarom beklimt hij sinds een aantal jaren ook zelf weer de podiums. Hij zocht zijn vrienden van de Bluegrass Boogeyman op de band Grand Old Country was geboren. Dus de Bluegrass Boogie die werd de Grand Old Country. Nou, leuke naam. En na een periode van een radiostilte pakken Corsonne en de Boogeymannen de draad weer op in het theater. We gaan luisteren naar All Over Again.

Charlie McLean, die werd geboren op 26 maart 1956 in Virginia als Charlotte Denise McLean. De bijnaam Charlie zou komen van de buurvrienden waarmee ze als kind speelde. McLean die zou Charlie later gaan gebruiken toen ze haar carrière begon in hotel lounges. Haar eerste ervaring met het opnemen was toen vader Niles TBC kreeg toen ze 8 was. Omdat ze minderjarig was, om te voldoen aan het ziekenhuisbezoekbeleid, moest ze met hem communiceren via een bandrecorder. En dat inspireerde haar interesse in het opnemen. Ze begon haar muzikale carrière op 12-jarige leeftijd en trad op met haar broer Mike en hun band Charlotte en de Volunteers. Met de band zou ze de komende 6 jaar samen optreden. En haar eerste tv-optreden was op de lokale ochtendshow van WBBG in Jackson in de staat Tennessee. En op haar 17e was ze regelmatig in het clubcircuit te horen. En van 1973 tot 1975 verscheen ze bij de Mid-South Jamboree. We gaan luisteren naar Sleeping with the Radio On.

0: Als pleister op de wonden met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: Martine McBride is geboren op 29 juli 1966 in Madison Lodge in de staat Arkansas. Haar ouders Jane en Daryl hadden een boerderij net buiten het dorpje Sharon met 200 inwoners. Martine woonde daar totdat ze van de high school kwam. Ze heeft een oudere broer en een oudere zus. En nog een jongere broer, Marty, ook geboren op 29 juli, maar in 1968. Hij speelt gitaar in Martina's band. Haar grootste twee Amerikaanse hits waren I Love You uit 1999 en Blessed uit 2002. In 2008 nam Martina een duet op met de overleden Elvis Presley. Dit was Elvis' kerstnummer Blue Christmas. En in hetzelfde jaar kreeg ze een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. We luisteren naar Concrete Angel.

Lee Brice, die is geboren op 10 juni 1979 in Sumter in de staat South Carolina. Hij begon in 2007 te werken als songwriter voor onder andere Jason Aldean, Keith Kettis en Cowboy Crush. Hij tekende een contract bij Curt Records waar hij zijn debuutsingle She Ain't Right uitbracht, die op 29 op de country hitlijst kwam. Het werd gevolgd door Happy Endings en Upper Middle Class with Trash op nummer 32 en 44. Alle drie de nummers zouden zijn opgenomen op een album getiteld Picture of Me, dat nooit is uitgebracht. Maar wij gaan toch naar Lee Brice luisteren met One of Them Curls.

En dan gaan we verder met Carl Perkins. Geboren in Timptonville in de staat Tennessee op 9 april 1932. Hij was een pionier in de rockabilly muziek, een combinatie van rhythm en blues en country muziek. Geboren als zoon van een pachtboer groeide hij op en raakte hij onder de invloed van de zuidelijke gospelmuziek van de mensen die op de katoenvelden werkten. Toen hij 7 was, kreeg hij van zijn vader een door hem zelf gemaakte gitaar van een sigarenkist en een bezemsteel en winddraad. Op 13-jarige leeftijd won hij een talentenjacht met het zelfgeschreven liedje Movie Mac. 10 jaar later leidde het nummer ertoe dat producent Sam Phillips Perkins een contract aanbood, dus bij Sun Records. In 1955 schreef een arme en een eenzame Perkins het nummer Blue Suede Shoes. De plaat die werd in 1956 enorm succesvol. Het was de eerste plaat van een

artiest bij Sun Records, waarvan er meer dan 1 miljoen werden verkocht. Op 22 maart 1956 raakte Perkins betrokken bij een auto-ongeluk. Toen hij uit het revalideren was, bracht Elvis Presley ook een hit uit met een coverversie van Blue Suede Shoes. Perkins was voor veel artiesten een belangrijke inspirator. We gaan luisteren naar This Old House.

0: Flevo verzoekplaat.
1: We gaan verder met de piano sonate nummer 14, de Moonlight sonate van Ludwig van Beethoven en uitgevoerd door Dubravka Tomšík. En dat is aangevraagd door de heer Brinkman van afdeling GG 261.

Ons volgend verzoekje is aangevraagd door mevrouw Bootsman van afdeling GG 263. Voor haar gaan we draaien BZN met Amore.

We gaan naar de Country Dancers van Beethoven. En dat is aangevraagd door mevrouw Aarts van afdeling GG 356. En uitgevoerd door het L'Orfeo Baroque Orchestra.

Dat was hem alweer. En dan gaan we naar de opwekking 488, de kracht van uw liefde. Aangevraagd door mevrouw Terlien van afdeling G113.

En dan gaan we naar de Beatles met All You Need Is Love. Aangevraagd door de heer Bouwhuis van afdeling G112.

0: En zoals gezegd, de laatste drie verzoekjes, daar rijden we naar het nieuws van 9 uur. We vullen het even op het tijd, tot aan het nieuws, met Marty, met de Bossa Nova Cha Cha.
1: Vliegel.

0: uitgekorte laatste deel uit het concerto in E-minuur van Saverio Mercadante werd een nummer 1 hit in Nederland en een grote hit in andere Europese landen. De jaren erna bracht Bernardine Stemberg nog een aantal singles en albums uit, zoals De Ode aan Amadeus en De Brandenburgs met Jaap van Zweden. Flute Fiesta met orkestleider James Last en Zoete Amour, Pour Amour met Richard Kledeman. We gaan luisteren naar Rondo Rosso en Berdinerie.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Berdien Stenberg. De opvolger van Ronde Russo, Vivace, die bereikte nog de 28e plaats van de Nederlandse top 40 en de 27e plaats van de nationale hitparade. Andere singles kwamen niet verder dan de tipparade. In totaal heeft Berdien Stenberg enkel miljoenen LP's en CD's verkocht en was ze mede verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van klassieke muziek voor het grote publiek. Berdien Stenberg trad op over de hele wereld. Behalve in heel Europa, ook in onder meer in Japan, China, Indonesië en de Verenigde Staten. Het inkorten van haar achternaam, Steunenberg, tot internationaler klinkende Stenberg, was een idee van Paul de Leeuw. We gaan luisteren naar Vivace en Anitra's Dans uit de Pekingsuite.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1998 kwam Berdien Steunenberg namens het CDA in de gemeenteraad van haar woonplaats Almere. Bij de verkiezingen van 2002 was ze de lijstduwer, maar werd ze op grond van voorkeursstemmen herkozen. Later werd ze

0: Ja, Joop, zeg het maar. Oh, ik moet het zeggen. Dit was A Taste of Honey van Herb Albert en de Tijuana Brass Band. Daarvoor hadden we On a Carousel van The Hollies. En The Hollies. En daarvoor hadden we... Ja, I Can't Help Myself. Ik moet even kijken. Het was bij mij een klein beetje weg.
1: Oké.
0: Van de Four Tops als... Een verzoekplaat van Henriette van Eunen voor ieder die luistert. En natuurlijk voor het verpleegend personeel die weer een hart onder de riem gestoken moet worden. Want die hebben er weer hartstikke druk op het ogenblik. Met z'n allen.
1: Ja, dit is ook van alle tijden.
0: Ja, ja, ja. Je ziet ook dat ze af en aan lopen met mensen die naar de OK gebracht worden. Ja. En het is net een fabriek waar je af en toe naar kijkt.
1: Zeker. Maar wel een gezellige fabriek.
0: Ja, zeker. Hey, we gaan verder gaan met het volgende. Dat is dit.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou Joop, vertel het maar.
1: Ja, we gaan luisteren naar I Can Hear Music van de Beach Boys en Mary Jolie van Ever That Child en Azzurro van Adriano Celentano. En over Everdad Shouts gesproken, daar kan ik wel wat over vertellen. De groep bestond uit Demis Roussos, zang en bas. Vangelis Papatanasiou, zat in de toetsenbord. Lucas Sidras zit in de drums. En Anagiros Kouloris, wat hebben we de namen? De gitaar. Laatstgenoemde alleen lid van de groep voor vertrek uit Griekenland. En op het laatste album 66. Nou. Everdad Child had in de jaren 1968-1971 een aantal hits in Europa, zoals Rain and Tears, I Want to Live, Mary Julie, It's 5 O'Clock en Spring Summer, Winter and Fall. Toen de groep ontbonden werd, werd Demis Roussos zeer succesvol als soloartiest met een flink aantal hits. Ook Vangelis boekte succes, onder andere met filmmuziek. Achter elkaar. Dat is mijn lijstje.
0: I Can Hear Music van de Beach Boys.
1: Ja. Mary Jolie, Ever That Child. En Neville Jamin.
0: Nee, sorry. Die moet er even tussenuit. Azzurro.
1: Ja, precies. Die volgorde. Adriano Celentano. En dat laatste liedje, dat is net zo vrolijk als dat de kleur is. Hè?
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Want de kleur is blauw.
1: Ja, blauw.
0: I Can Hear Music, The Beach Boys, Mary Jolie en Everdad Child. Azzurro, Adriano Celentano in de herinnering van Joop.

0: Ja, Joop, dat waren ze weer, jouw herinneringen.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Waar zijn we?
0: Adriano Celentano met Azzurro. En daarvoor hadden we Mary Jolie van Everdice Child en I Can Hear Music van de Beach Boys. Ja. Leuke nummers voor Joop.
1: Leuke nummers,
0: ja, zeker. Hé, we gaan gauw verder naar het volgende. En dat is dit. Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Ziekenomroep draaien we ze allebei.

0: Nou, dat was het weer voor het eerste uur.
1: Ja, snel gegaan weer, hè?
0: Jongen, niet normaal.
1: Maar dat is achtereenvolgens I Want to Hold Your Hand van de Beatles, Empty Heart van de Rolling Stones en Amapola hoorden jullie net van de Sputniks.
0: Ja.
1: Dus we gaan gauw naar het nieuws van
0: 11 uur.
1: Ja, ik denk iets
0: vier.
1: Ja. En daarna zijn we weer bij u terug met nog een uurtje heerlijke muziek uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Dus tot zometeen.
0: Ja, tot later.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof, maar het huidige kabinet brengt het plan nu toch weer terug. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het

0: overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En het schip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogwater rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Verstijn, dat veel wordt gebruikt voor zeehondensafaris, precies is vastgelopen, is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord. Het weer nog, het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
1: En tot zover het nieuws.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, ja, 2 uur is aangeland.
2: We hebben
1: de deur opengeluid zodat het naar binnen komt. Dus we gaan lekker gezellig beginnen met de 2 uur. We hebben geluisterd naar Times Were When van de Cats. En we vervolgen met 1 of 2.
2: Nou, misschien wel 3. Weet jij het? In ieder geval, welkom dat u weer luistert naar de 2 uur. Want ik ben Jan Vreun en tegenover mij zit...
1: Joop Veninga.
2: Ja, dat werd ook wel in de liederen gezegd, maar...
1: Dat is waar. Nee, je hebt gelijk. Helemaal gelijk.
2: En misschien ga ik er wel 3 achter elkaar draaien. De volgende 3 staan sowieso weer in het teken van Robbie van Leeuwen. En Robbie van Leeuwen is singer-songwriter. Die heeft in de jaren 60 is hij bij de Motions begonnen. Nou, misschien nogal eerder, maar bij de Motions heeft hij wat bekende nummers gemaakt. Bij de T-Set heeft hij een aantal nummers ook gedaan. En bij Shocking Blue natuurlijk. Zoals het nou zit, was natuurlijk daar... In 1969 Venus.

0: gaan we niet draaien. We doen eigenlijk een beetje aan de beginperiode van Shocking Blue. What You Gonna Do. Ik ga ze alle drie achter elkaar doen, Joop.
1: Ja,
0: ja?
1: Helemaal goed.
0: Oké, okay, dus dat wordt dan The Motions met Tonight Will Be Stoned. T-Set met This Rose In My Hand. En Shocking Blue met What You Gonna Do.

0: Zo, dat waren de eerste drie.
1: Ja.
0: Ja, dat was Shocking Blue met What You Gonna Do en This Rose In My Hand van TZ en Tonight Will Be Stoned van The Motions. Met een leuk kinderkoor erachter. Ja, Joop, en toen mag jij het zeggen. Wat gaan we doen voor de rest nu?
1: Ja, we gaan luisteren naar Daddy Buy Me A Girl van de Golden Earring.
0: Ja. Hier staat Golden Earring, maar toen was het nog Golden Earrings.
1: Ja, precies. Dus ja. Veranderd in de loop der
0: jaren. Ja.
1: En daarna gaan we luisteren naar Friday On My Mind van de Dukes.
0: Ja.
1: Dat is een heel bekend nummer. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat... ik ben daar geen muziek kennen, maar dit lag me altijd heel prettig in de oren, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Hetzelfde als Monday.
0: Ja.
1: Nou, als je Friday in My Mind heb je dan ook een mooie nummer.
0: Mm-hmm.
1: En heb je daarna nog Cry Me River van The Hilltops. Dat zijn twee groepen, denk ik.
0: Hugh en The Hilltops, ja. Hugh is de zanger en The Hilltops, dat zijn de bandleden die de muziek mogen maken.
1: Heb ik wat over de Duke te vertellen.
0: Ja.
1: En in de begindagen van de Duke speelden ze alleen maar covers van beatartiesten. Waaronder de Beatles, Rolling Stones, The Kings, Bee Gees en de Hollies. Gaandeweg vonden ze een aantal bezettingswisselen plaats. Zo werd de gitarist werd vervangen door Joop van der Plas. En basgitarist Liesker. Die moest in 1967 plaatsmaken voor Willem van Heijnen. En optredens van de groep vonden naast Nederland ook plaats in onder meer Duitsland en Italië. En in 1966 zijn de Dukes begonnen met hun eerste singles op te nemen. Nou, daar is dit er even.
0: Hartstikke mooi. Dus Daddy Buy Me A Girl, Golden Earrings, Friday On My Mind van de Dukes en Cry Me A River van de Hilltops achter elkaar.

0: In het kader van Nederlands product uit de jaren 60 was dit You and the Hilltops met Cry Me a River. Friday on My Mind van The Dukes en Daddy Buy Me a Girl van The Golden Earrings. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
2: Ja, dat ga ik even vertellen. We gaan luisteren naar The Bee Gees met Tomorrow, Tomorrow. En dan Ay que vive la sangria van Brigitte Bardot. En dat betekent niet meer dan een lang leven de sangria. En als laatste Every Day I Have to Cry van BZN. En Brigitte Bardot, ja, dat is, ik ga de tekst lezen. Het is niet een eigen interpretatie. Zij was te beginnen een Franse actrice, fotomodel, zangeres en bovenal nog een dierenrechtactiviste. Als ondeugende stoeipos, ik denk dat het daarom op slaat. Als ondeugende stoeipos en frivol pin-up girl maakte ze zeer snel internationaal furoren en vooral in Europa was ze een icoon in de jaren 50. Als sekssymbool was zij een Frans antwoord op de Amerikaanse Marilyn Monroe. Haar naam werd vaak afgekort als BB, dat vanwege de alliteratie, de beginletter van twee of meer opeenvolgende beklemtoonde woorden, hetzelfde is. Erg voor de hand lag, maar wat nog meer bezig hield, dus populair werd ze erdoor. En ook door een tophit van Dario Moreno uit 1961, waarin Bardot in het Frans en Portugees wordt bezongen. Ja. En daarna de BZT.
0: Ja.
2: Met Every nog, Day I Have to Cry.
0: Oké, nog even over.
2: Dat is een titel die ik eigenlijk niet vind passen bij BZT. Dat is een hele vrolijke, luchtige groep.
0: Ja, maar je praat nu over de jaren 60. Hè? En het was ja, BZT natuurlijk nog een klein beetje anders als dat je eigenlijk gewend bent in de latere periode met Annie Schilder en Krolle Smit en zo.
2: Daar, de jaren 60. Komt uit de periode daarvoor.
0: Dat,

0: Ja, dat komt uit de periode daarvoor.
1: Uit de hele beginperiode.
0: En toen was Jan Keizer, die was nog drummer bij de band. Die drumde en ze waren met z'n vieren volgens mij. Ja, dat is... Nog even terugkomend op Brigitte Bardot. En ze is natuurlijk ook een behoorlijke dierenactivist geweest.
2: Ja.
0: Ze heeft heel veel voor dieren betekend. En uiteindelijk heeft ze een foundation die nog steeds...
1: Heb ze nagelaten.
0: Heb ze nagelaten. Ja, geweldig.
2: Ja.
0: Dus het mag wel even gezegd worden. Goed, ja, muziek is ook afgelopen. Dus we gaan gauw beginnen met onze muziek. Tomorrow, Tomorrow van de Bee Gees, waar je het over had.
1: Dat heb jij toch een opmerking gaaf, hè? Helemaal normaal.
0: Ay, que viva la sangria. Dus ze houdt van sangria. En Every Day I Have to Cry by Stan. Joop, hier zijn ze. Jouw
1: herinneringen. Ja, dankjewel hoor.

0: In het kader van Joop's herinnering was dit achtereenvolgens de Bee Gees met Tomorrow. Tomorrow, Ay que viva la sangria van Brigitte Bardot. Die heeft het niet zo, maar zo. And every day I have to cry, BZN, dat hoorden jullie net. Goed, gaan we gauw verder met het volgende. En dat doen we met een rondje dat we even door Europa gaan. We gaan wat Duits doen, we gaan wat Frans doen. En we gaan wat Spaans doen. Spaans of Italiaans? Ja, dat kan. Quando ero piccola. Piccola, ja, dat is Italiaans, hè? Het is Italiaans. Ja, het is Italiaans.
1: Komen we er misschien achter.
0: Maar goed, in het kader van rondje door Europa gaan we beginnen met... Ik heb Ehrfurcht voor Schneeweißen Haaren. Nou, die kennen we wel, hè? Van Gert Timmerman, hè?
1: Gert
0: en Hermien. Nee, daar was de Hermien nog niet bij. Nee. Dat is alleen Gert.
1: Alleen Gert?
0: Ja. En dan gaan we demain, oftewel morgen, van Le Triomphe de Michel Strogoff. Dat is René Lebas en Jean-Michel de Vesson. Orchestra. En daarna Quando ero piccola van Mina. Het is Italiaanse, Joop.
1: Ja?
0: Ja, het is piccola is klein in het Italiaans. Okay. Ero is houden van, dus ik hou een klein beetje van.
1: Nou, je gaat
0: het
1: lekker doen.
0: En ik heb het niet op het programma schrift staan, hè? Nee, zo uit mijn bolle kop.

0: Ja, dat waren de drie weer die we gedraaid hebben. Ik ga Erfurt voor Schneeweiße. Wel, gaat hij weer.
1: Schneeweißen haren.
0: Van Camilo Velken. En ik zei tegen je, ik hoor weinig verschil met Gert Timmermans.
1: Ja, klopt. Het is ook één op één overgenomen.
0: Sorry? Ja,
1: het is ook één op één af. Ja.
0: En dit is dan niet voor grijze haren, maar voor sneeuwwitte haren. Tweede nummer was van René Lebas, Jean-Michel de Veille et son orchestre.
1: Ja.
0: En dat is een lied dat is genaamd Demain. En dat komt eigenlijk van de triomf van Michel Stroganov, wou ik zeggen. Maar het is Stroganov.
1: Lekker hoor, Stroganov saus.
0: Ja. En het laatste nummer dat was Quando Ero Piccola. En we zijn erachter wat het is.
1: Ja,
0: en het
1: vertel
0: was
1: maar.
0: Italiaans.
1: Ja,
0: of
1: toch?
0: Het is Italiaans.
1: Mm-hmm.
0: En het is in Nederlands toen ik klein was.
1: Ja, nou wat leuk.
0: En dan gaan we weer verder met het volgende.
1: Ja,

0: Ja, dat waren achtereenvolgens Tom Jones met Riders in the Sky. Shout van Cliff Richard en This is My Song. Engelbert Humperdinck, nummer is ook bekend door Petula Clark en Harry Seacomb uit die tijd. Ja, vertel.
1: Ik moet zeggen dat ik het alle drie hele leuke nummers vond.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: nou, absoluut. Zeker.
1: Riders in the Sky, dat deed me meteen denken aan Frank Lane.
0: Ja. En daar is het ook van geweest. Hé, hey, we moeten wel gauw doen, want anders redden we het allemaal weer niet meer.
1: Nee, precies.
0: Dus we gaan verder met, ja, dit.
2: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.

0: Dat is een mooi nummer, ja.
1: Ja, prachtig, hè?
0: Ja.
1: Ja, vond ik ook, hoor. Heel mooi.
0: Save the last dance for me. Nou, dat kan ik niet toe zeggen, maar ik vind het wel een leuke gedachte.
1: Nou, zeker. Het zit er weer op, Joop.
0: Ja.
1: We hebben weer een 2 uur volgemaakt met heerlijke muziek uit de jaren 60 van de vorige eeuw.
0: Ja, zeker.
1: En we hebben het weer gezellig gehad met z'n tweeën. Ik hoop dat ook de mensen die geluisterd hebben ook het gezellig hebben gehad.
0: Daar doen we het uiteindelijk voor.
1: Uiteindelijk wel.
0: En ze kunnen altijd nog een verzoekje aanvragen.
1: Ja.
0: En het wordt dan gedraaid in de live uitzendingen.
1: Ja.
0: En dat is onder www.flevoziekenomroep.nl. En we hebben ook een site, hè?
1: Ja, dat zie je dan.
0: Daar ook in zien.
1: Hey, het is tijd, hè? Want de tijdklok lip, die gaat heel snel achteruit. Door, dus tot de volgende keer.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepompen vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carl aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht, toch blijft het overal droog.

0: hoog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. De rente op studieleningen gaat volgend jaar voor zo'n 250.000 oud-studenten omhoog. Wie voor 2015 een lening aanging, betaalt 3,28% rente, bijna 1 procentpunt meer. Voor leningen vanaf 2015 stijgt de rente naar 2,7%. De rente wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. En het kabinet wil dat vanaf 2029 huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel overstappen op een hybride warmtepomp. Minister Eleanor Buchholz-O'Sullivan vindt wel dat dit voor iedereen betaalbaar moet blijven. Voor onder meer appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, komt een uitzondering. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

Maar het vuur van jouw hart bleef branden in dat hart van mij. En wat ik niet begrijpen kan, als het echt zo moet zijn, waarom is het zo moeilijk dan? En doe

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Het Openbaar Ministerie verdenkt 2 mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor 2 geplande liquidaties. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende rechtszitting. Volgens het OM waren de jongeren ingehuurd door een crimineel netwerk. In Amsterdam werd een doelwit beschoten, maar niet geraakt. In Haarlem kon de liquidatiepoging worden voorkomen.
2: Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het Europees Parlement stemt in met tijdelijke korting op tol voor schonere vrachtwagens en bussen. Sinds juli kunnen EU-landen de tol voor zware voertuigen laten afhangen van hun CO2-uitstoot. En sommige landen doen dat inmiddels al. Schonere voertuigen kunnen tot juli 2031 maximaal 75% korting krijgen. Uitstootvrije voertuigen kunnen tot die datum worden vrijgesteld. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders

sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Een winkelstraat in het centrum van Schiedam is vanochtend ondergelopen na een breuk in een hoofdwaterleiding. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij meerdere winkels liep water naar binnen. Ook 4 nieuwe huurwoningen raakten beschadigd. De schade loopt volgens de aannemer in de tonnen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen, periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de afgelopen weken meerdere auto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of de brandstichtingen met elkaar te maken hebben. Bij de laatste brand, in de nacht van maandag op dinsdag, werden 2 auto's in brand gestoken en liep een derde schade op. De gemeente is

0: van plan om camera's te plaatsen. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo.

Jan de Bakker had me zondag uitgenodigd voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit. Nou, die slomen het er eer mee in gelegen. Je wordt koud, mens, als je daar te knijzen zit. Ik heb nooit geweten dat ik zo sportief was. Want nou ja, van voetbal wist ik nog niet veel. Maar zo nou en dan dacht ik dat ik het afleed. Want de zenuwen die zaten in mijn keel. 20 knullen in der Jansen en Tilanus liepen los in het midden op een grasveld rond. Was ze beelden, mens, om zo rauw in te bijten. Af en toe dan kwam het water in mijn mond. Ik zat zonder erg dat snoepgoed aan te kijken. En ik wist niet dat het al begonnen was. Eensklaps riep de bakker kool en van emotie vielen al zijn valse tanden in het gras. In de verte sting een gozer in een poortje met van achteren een soortement van net. Ik zeg, waarom gaat die vent niet aan de kant staan? Hij krijgt iedere keer die stuiter op zijn het. Jan die had me toe de regels uitgelegen en hij zei, die vent heet keeper en dat mot. Wie de voetbal in het net schopt, heeft een kooltje. En wie de meeste kooltjes krijgt, die wint de pot. Een brok kifteling floot telkens op een fluitje. En dan riep hij hens, penalty of free kick. En dan moesten ze van voren ervan beginnen. Ik zeg, waarom krijgt die druiloor niet de hik? Als die nog eens roet in het eten durft te gooien, dan maak ik ook hens, maar dan gaat het met geweld. Zal ik hem een penalty op zijn ogen geven, dat zijn hele middenlinie ervan zwelt. Na een kwartiertje werd de wedstrijd reuze spannend en de hele klit krioelde op de grond. Jan riep corner, dat is een doodschop om een hoekie. En toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, tjesses Jan, daar vallen toch geen doden, hè? Ik bedoel me haast, het is zonde dat ik het zeg. Als het zo moet, zoek ik liever met z'n tweetjes wat verstrooiing op de nieuwe wandelweg. Iedere keer stormde een ploegje weer naar voren en dan kreeg die bal een mep, ik riep, hij leidt. Als de bal weer in het netje was gekieperd, dan floot die lange en dan riepen ze offside. Jan die zei me dan, het kooltje is niet geldig en hij lag in het net, dat komt toch niet te pas. Toen zei Jan, die speel, die had niet mogen schieten, omdat die in overspelpositie was. Ik hoorde niks meer als hup Ajax of hup Feyenoord, om die scheidsrechter wier ik toch toe zo vals. Dat ik gooide een banaanvlak op zijn ponem en viel huilende mijn bakker om zijn hals. Nou, die smeedde gauw het ijzer toen het heet was en hij gaf me een verbouwereerde zoen. Ik weet heus niet wie de wedstrijd heeft gewonnen, maar mijn Jantje is voor mij de kampioen.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. De Duitse politie zoekt bij München naar een mogelijke puma. Het dier is gefilmd door een inwoner van Oberding vlakbij de luchthaven. De politie zet patrouilles, een helikopter en drones in. Inwoners krijgen het advies voorzichtig te zijn en honden en kinderen niet zonder toezicht buiten te laten. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werk.

0: werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Kanaal 40, de VEBO-ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege een uitspraak over hem in het programma Vandaag Inside. Derksen zei gisteravond in een discussie over onverdoofd ritueel slachten dat hij Ergin als proefkonijn de strot wilde doorsnijden. Ergin noemt dat een bedreiging en een publieke oproep tot moord en doet daarom aangifte.
2: De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrije app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
1: Welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Trus.
2: En mijn naam is Jan.
1: Nou, we gaan eerst weer eens even een reisje door Europa. Een muzikaal reisje
2: muzikaal
1: door Europa.
2: Muzikaal reisje, ja, zeker.
1: Dan hebben we de greep uit de kast. En deze avond weer wat bijzonders. Want het is weer de eerste woensdag van de maand voor ons. Ja. En dan krijgt u platen te horen.
2: Ja, we draaien allemaal aan speelplaten.
1: Ja. Ons tweede uurtje hebben we duetten.
2: Juist.
1: En dan als laatste half uurtje hebben we de artiest van de avond. En dat is een artieste, of een oud artieste, Connie Froboes.
2: Ja.
1: Daar ga ik het over vertellen.
2: De ouderen zullen hem zeker wel kennen. Ja. Ja, zeker.
1: Maar we gaan eerst maar reizen.
2: We gaan eerst maar even reizen. Oké, okay. We gaan naar Bulgarije.
1: Daar gaan we eens even beginnen. En daar is Petia Kolevva Ivanova.
2: Ja, of met andere woorden?
1: Preslava.
2: Preslava, ja. Dat klinkt wat beter, hè? Dat klinkt beter in de mond.
1: Ja, ze is in Dobrich. Is ze geboren op 26 juni 1984. Ja, ze is natuurlijk zangeres, maar ze doet ook popfolk en popmuziek, dus...
2: Ze is wat ruimer in de assortiment.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Nou, dus ja, bezig bijtje.
2: Het is wel een begrip in Bulgarije.
1: Ja. Dat klopt. Die zijn allemaal helemaal gek van haar.
2: Ja, dat klopt.
1: Nou, we hebben ook een nummer natuurlijk uitgezocht.
2: Ja.
1: Starta Rni Pesen.
2: Ja, en weet je wat dat betekent?
1: Nou.
2: Nee, ik heb
1: het. Oh, ik wel. Ja? Ons oude lied.
2: Oh,
1: ik heb het opgezocht.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ik had het ook opgezocht, maar staat er niet meer bij.
1: Ja. Nou,
2: Oké, nou we gaan aan het draaien dan voor je.

0: Nou, je verstaat het, ja, je verstaat het wel, maar je begrijpt het niet.
1: Ik begrijp het niet helemaal, nee.
0: Bulgaars is echt dat een lastige taal.
1: Nou, maar dat vind ik al die Slavische talen toch wel.
0: Ja, maar ze hebben daar ook zelfs een Cyrillisch schrift. Niet vergelijkbaar.
1: Als je daar naartoe gaat, neem je 2 kaarten mee. Nou, ja. Maar ze hebben tegenwoordig ook onze taal, hoe wij het schrijven hebben.
0: Griekse letters.
1: Ja, er zit gewoon nou 2 namen staan er gewoon bij.
0: Vaak wel, hè? Ja. Ja, goed.
1: Maar vroeger was dat niet zo. Nee. Dan moest je echt 2 kaarten hebben, want anders wist je niet waar je was.
0: Was je bijna verdwaald.
1: Hé, maar we gaan naar Polen.
0: De Polen.
1: En daar is Mitzlaw Wojciech Szczesniak.
0: Och, en die is op 6 juli jarig.
1: Ja, maar weet je hoe hij gewoon heet, gewoon voor de artiesten?
0: Nou, vertel.

0: Nou, die volgende die je krijgt.
1: Ja.
0: Die ken je wel heel goed. Die beste man.
1: Jazeker.
0: Want dat was altijd de afsluiting ook van 's avonds, hè, bij. Met Koeten nog vrienden. Weet je dan welke zanger ik bedoel?
1: Reinhard Maai.
0: Ja, maar dat gaat hij vandaag niet zingen, hoor.
1: Nee, die heb je niet gekozen.
0: Nee, ik heb Kom, kies mijn glas nog eenmaal ein.
1: Daar komt hij.
2: Kom, kies mijn glas nog eenmaal ein. Met jenem billigen roten wijn. In dem is jene tijd nog wach. Heut trink ik meinen vrienden nach. Bei diesem Glas denk ich zurück an euch, mit denen ich ein Stück auf meinem Weg gegangen bin. Mit diesem Glas trink

0: Ja, dat was de oude Mola van Johnny Hoes en Mary Servaas.
1: Ja, leuk hè. Dat is, ja, dat is mijn plaat natuurlijk. Dat zijn echt,
0: echt oude dingen allemaal.
1: Oude dingen allemaal, ja. Ja, want een nieuwe plaat hebben we niet eigenlijk.
0: Nee, en toch schijnt het toch wel weer een beetje terug te komen.
1: Nou, het geluid is erg mooi. Ja, ja, dat is wel zo. Ja,
0: de oude Mola.
1: Oude Mola.
0: Hé, hey, we gaan naar Andy Williams met You Lay So Easy On My Mind.
1: Dat is een, van een country plaat,
0: yep. Ja. En daarna Don McLean met Vincent.
1: Ja, we gaan kijken. Oh, die moet ik hebben.

0: De artiest van de avond.
1: En het is nog steeds Conny Froboes. Ze werd getypecast als een Berliner keuren, ofwel een West-Berlijns grietje. In succesvolle musicalfilms met Peter Kraus, zoals Wendy Conny Meet den Peter uit 1958 en Conny und Peter machen Musik uit 1960. Ze speelde daarnaast in films met Peter Weck, Rex Gildo, Peter Alexander en Johannes Heesters. In 1967, het jaar waarin ze trouwde met de Oostenrijkse toneelregisseur en theaterdirecteur Helmut Matiasek, maakte ze haar laatste plaatopname. Ze stopte als liedjeszangeres om zich te concentreren op haar acteercarrière. Cornelia Froboes werd de gevierde karakteractrice die te zien is in talloze toneelstukken, bioscoop- en televisiefilms. Bijvoorbeeld in 4 afleveringen van Tatort en 6 in de afleveringen van Derk. Van 1972 tot 2001 speelde Conny de hoofdrollen uit het grote toneelrepertoire bij de Münchener Kammerspielen. En daarna tot 2011 bij het Bayerische Staatsschauspiel. We gaan luisteren naar Mr. Music, Klokkenkiezerrock en Wasserrattenpolka.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1984 had Connie Froboos groot succes als Eliza Doolittle in de musical bij My Fair Lady in het Münchener Staatstheater am Gärtnerplatz. In een totaal ander soort rol maakte ze in 2005 indruk als de egocentrische verbitterde Insa bij de wereldpremière van Die Eine und die Andere van Boto Strauss. Ze werkte met vooraanstaande theatermakers als Thomas Langhoff, Dieter Dorn en Georg Tabori. Tot de belangrijkste filmrollen behoorde Henriette in Die Sehnsucht der Veronika Voss van Reini Werner Wassenbinder uit 1982, Marta Svetlein in Dieter Dorns verfilming van Faust van Himmel durch die Welt zur Höhle van Kutus Faust uit 1988 en de moeder van Martin in Knocking on Heaven's Door van Thomas Jahn in 1997. Ook heeft ze in diverse hoorspelen een rol vervuld. Ze heeft vele toneel- en filmprijzen gekregen. Sinds 1987 is zij drager van het Bundesverdienstkreuz en ze was in 2010 jurylid bij het Internationaal Filmfestival van Berlijn. Haar acteercarrière, die in 1951 begon met een kinderrol in de misdaadfilm Zündige Grenzen, dat duurt allemaal maar voort. We gaan luisteren naar Lago Maggiore en Odieure.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dan zeggen wij iedere keer, hoop ik toch dat u weer lekker thuis bent hoor. Bij Elgema Valkent u morgenochtend tussen 8 en 10. Nou, de herhaling van ons programmaatje.
2: Ja, luister. Daar komt alles weer langs.
1: En er komt, ja, inderdaad hè.
2: We gaan weer beginnen met het rijstje. En we gaan daarna weer plaatjes draaien. Ja, en we gaan daarna
1: oh,
2: weer...
1: Oh ja, wat wij gaan doen. Ja.
2: Duetten doen, allemaal.
1: Ja. Maar ja, ook morgenochtend is het Wacht op de Dokter. En dan hebben we nog een non-stop muziek. We hebben Fred's Music meest nog.
2: De herhaling.
1: En dan morgenavond de muzikale vaart live van Peter Bakker en Jan van Heunen.
2: Dacht ik wel. Goed, nou, wij gaan afscheid van u nemen. Oh, we hebben nog een nummertje.
1: Ja, ja, wil je kijken. Wat heb ze eigenlijk nog, kinderstemmetje? Mag ik dat nog even vertellen?
2: Ja, dat vond ik ook wel een beetje.
1: Maar ja, heel veel waren het toch wel vind van er vroeger. We gaan naar Lady Sunshine en Mr. Moon.
2: Ja, ja. Goed, mensen, voor straks.
1: Veel te rusten.
2: En vanmorgen?
1: Weer een beetje gezonder.
2: Rekenen we op, hè? Ja. Tot dan.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Op Coming Out Day hijst dominee Han Wilmink de regenboogvlag bij de Kruiskerk in Oldebroek. Niet op het gemeentehuis. Het college stopte officieel met LHBTI-beleid. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing is wel aanwezig, net als staatssecretaris Claudia van Brugge. De bijeenkomst vindt zaterdag plaats uit respect voor de zondagsrust. Meer dan 250 vlaggen zijn aangevraagd door inwoners. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is. Franse premier Sébastien Lecornu zei in een televisietoespraak dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven tegenover de zorgen van scholieren. Hij ontkende dat de politie opdracht had jongeren te confronteren. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren en tientallen agenten raakten gewond bij de protesten. Een motorrijder uit Schiedam veroorzaakte op 2 juni 2024 tijdens een illegaal driftevent op de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk. Hij botste frontaal op een crossmotor waarvan de bestuurder uit Maarsen 2 dagen later overleed. De rechtbank veroordeelde hem tot 240 uur taakstraf en €37.000 schadevergoeding aan de ouders. Het weer, nog even. Vanavond passeert een regengebied van west naar oost met flinke wind uit noord tot noordwesten. Vooral in Limburg en Zeeland veel neerslag en mogelijk onweer. Aan zee waait het vrij krachtig tot krachtig. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Burgemeester Femke Halsema ontbond woensdagavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten. Maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is.
2: Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Flevo zieken omroep.
4: Wir liegen leicht im Schatten. Ich berühre, was nach mir greift.

On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met wij steunen Hamas zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws. Flevo.